0: حبيبي حياتي انت لعمري انت وعيوني انت ما انت حبيبي حياتي انت لعمري انت وعيوني انت ما انت حبيبي.
1: Dat waren een aantal tracks van de dubbel CD Habibi, Classics and Collaborations van Natasha Atlas. Vervolgens de Algerijnse singer-songwriter Souad Massi. Hoewel Souad nu in Parijs woont, is ze haar geboorteland niet vergeten. Ze gebruikte Europese vrijheid van expressie om het dagelijks leven in Algerije accuraat te bezingen en maakte bij gebruik van folk- en popritmes. Van haar CD Souad Massi, de Definitive Collection, hoort u achtereenvolgens Gemma, Raoui, Nekre e Kjeld, allereerst Bladi.

Dat was de Algerijnse zangeres Souad Massi met Nekre El Kelt. Als laatste cd in het programma Wereldmineralen bij de Concertzender, de groep Lam de Fok en de cd Cor de Porc uit 2006. Lam de Fok, of The Hook of Fire, is een band uit Valencia. De kern van de groep wordt gevormd door zangeres Mara Aranda en door Efren Lopez, die de diverse snaarinstrumenten bespeelt. Ze schreven ook de muziek en leiden de band. De muziek is gebaseerd op de traditie rond de Middellandse Zee en wordt gemengd met invloeden uit Middeleeuwen, Midden-Oosten en ook met Oost-Mediterrane muziek. Daarbij maken ze gebruik van traditionele instrumenten. De volledige speellijst van dit uur vindt u op onze website concertzender.nl en dan kunt u doorklikken naar Wereldmineralen. Dit programma werd samengesteld door Caroline Claire en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek in Rotterdam.

Vond u dit een mooi programma? U kunt deze, samen met nog duizenden andere programma's, nog eens naluisteren via de site van de Concertzender. Ga naar concertzender.nl en klik op Uitzending gemist.

Dag luisteraars, welkom bij de zwervende microfoon. En vandaag besteden we aandacht aan de muziek van de Wagogo. Dat is de inheemse Bantu-bevolkingsgroep uit het hart van Tanzania. En dan heb ik het voornamelijk over de provincie Dodoma. De Wagogo kennen een rijke orale traditie waarin dans en muziek een centrale rol spelen. De muziek heeft vooral bekendheid gekregen door de hypnotiserende meerstemmige zangpartijen die bij diverse sociale gebeurtenissen, denk aan oogst, besnijdenis en gewoon ter vermaak, ten gehore worden gebracht. Naast percussie kan de zang worden begeleid door een lamellofoon, de ilimba of de kleinere chilimba, dan wel de zezé-viool. Eerst hoort u drie historische veldopnamen die Hugh Tracy in de jaren 50 maakte bij de Wagogo. Een gevarieerd patroon van drumritmes, gespeeld door in een kring opgestelde groep vrouwen, en verder twee stichtelijke liederen begeleid door de Ilimbia duimpiano. Je moet hard werken, alleen met zweten kun je rijkdom verwerven. Zo luidt de moraal van het eerste lied.

Ik ben blij.

We gaan verder met een flink aantal fraaie veldopnames, zoals geregistreerd door muzikoloog Paolo Vallejo uit de jaren 1996-1998 en hij maakte ze voor het Franse Okora-label. Het zijn afwisselend oogst, initiatie en pure entertainmentliederen waarin de transachtige polyfonie weer centraal staat. Je

Hop, hop, hop, hop, hop, hop. What do you got?

Hee hee!

yombwe mateka yombwe we. Yombwe we yombwe mateka yombwe.

Oh, yeah.

Pochambu takina utulani, bodule tuwe.

Wacha mbuzaki na utulani ngondure.

U hebt geluisterd naar muziek uit Turkije, Tunesië, Senegal en Mali. In deze aflevering van Wereld Mineralen, die voor de Concertzender werd samengesteld door Oscar Persson. En wilt u meer weten over dit programma? Kijk dan even in de gids op concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live. Op 12 januari 2012 trad de groep Blind Note op in het Bimhuis in Amsterdam. Hoe luistert een blinde naar muziek? Intenser? Scherper? De ziende mens tast hierover in het duister. In België besloot men onlangs het muziekproject Blind Note te ontwikkelen. Een concertserie waarbij het publiek doelbewust in een verduisterde zaal wordt blootgesteld aan muziek van verschillende continenten en culturen. Visuele vooroordelen vallen weg. De oren worden optimaal gespitst. Tijdens het concert wordt de zaal steeds een tintje lichter en maakt de duisternis uiteindelijk plaats voor het licht. Blind Note heeft inmiddels een cd uitgebracht met dezelfde naam en deze werd door het wereldmuziektijdschrift Songlines uitgeroepen tot een van de beste 10 cd's van het afgelopen jaar. De opbrengst van cd en concerten is voor blinde kinderen in Afrika die door een relatief eenvoudige operatie het licht in de ogen kunnen terugkrijgen. Blind Note is gevormd uit bekende wereldmuzikanten die allemaal in België wonen, die uiteenlopende muziekgenres spelen en allemaal al bekend zijn op hun eigen muzikale terrein. De Armenier Vardan Hovhannisyan speelt doedoek, de Malagassische zangeres Talike zingt hartverwarmend en Malik Pate Sow zingt aangrijpende bluesy liederen, zichzelf begeleidend op de oeroude hodu, een luidachtig instrument. Voeg daaraan toe Karim Baghili zang, gitaar en luid, Emre Gültekin zang en saz en Osvaldo Hernandez zang en percussie. En u hoort dan wel een heel bijzonder geluid. Hier is Blind Note.

U luistert naar Metamorfosen bij de Concertzender, een programma over zangeres Jasmine Levy. Ook in het volgende onderdeel, nummers van de cd La Judería, waarin Jasmine Levy, zoals ze zelf in de begeleidende tekst zegt, probeert een muzikale verzoening tot stand te brengen tussen culturele tradities die historisch gezien niet altijd met elkaar door één deur konden, zoals Joods, Sefardisch, Moors en Roma. Bij haar klinkt deze verzoening overigens volstrekt probleemloos.

Nu een live-opname van Ecce alla Medida. Daarna twee korte traditionele Ladino-nummers, gevolgd door twee eigen stukken van Yasmin, waarin het flamenco-idioom dominant aanwezig is.

0: estás.
1: Ya la medida de mis noches.

Dit is De Concertzender. We sluiten dit programma over Yasmin Levy af zoals we zijn begonnen, namelijk met een nummer van haar eerste cd Romance en Yasmin. Ze zingt Porqué Orache Blanca Niña tijdens een live optreden in het KIT in Amsterdam. Helaas is het KIT gesloten en dus eigenlijk een historische opname.

0: people.
1: Flowers.
0: And thoughts.
2: Gentle.
3: Is it wrong?

We cannot stay here. The exit is blocked

U heeft geluisterd naar een groot deel van het album Streets, Dreams and Memories van Michel Banabila. Kijk voor de speellijst en meer informatie over deze Vrije Radicalen op www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Hessel Veldman. En de Vrije Radicalen worden u tevens aangeboden door MuziekQ, onze zenderlocatie in Amsterdam. En vergeet niet vriend te worden van de Concertzender, want dan blijft u...

Dat waren na elkaar vis-à-vis, een zeer veelzijdige supergroep waaruit vreemd genoeg nog weinig heruitgegeven is op cd. Het Soleil Sounds met hun mix van traditionele ritmes en rock. En CK Man met een dansbare afro-track met een flinke scheut jazz. We vervolgen onze weg via Congo en Benin.

0: U luistert naar Mariama, een programma van de Concertzender. Via Orchestre Lisanga, Gnonas Pedro en Orchestre Polyritmo zijn we alweer aangekomen bij het laatste blok dat gewijd is aan Nigeria. De volledige speellijst is natuurlijk te vinden op onze website www.concertzender.nl.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Deze uitzending werd samengesteld door Francis de Souza. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar mariama@concertzender.nl. Op onze website www.concertzender.nl kunt u alle gegevens over de gedraaide muziek en de muzikanten vinden. U kunt daar trouwens ook terecht als u ons wilt steunen. Op onze website vindt u alle.
1: Discover, een zoektocht van de Concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
2: Dit is de Concertzender. U gaat luisteren naar een nieuwe aflevering van het programma Discover, waarin we onbekende of lang vergeten pareltjes uit de platenkast van bekende, maar ook van onbekende muziekliefhebbers laten horen. Welkom, luisteraars. In deze editie een bijzonder album dat werd aangedragen door muziekjournalist en radioman Hubert van Hoof. Hij was een van de eerste die rootsmuziek op de landelijke Hilversumse radio liet horen. Inmiddels is hij verbonden aan het Limburgse L1. Daar verzorgt van Hoof elke zaterdagmiddag van 4 tot 7 uur en donderdags van 8 tot 10 uur 's avonds een vast programma Hubert on the Air. Die programma's zijn, net als onze concertzenderprogramma's, te beluisteren via de website en on demand. Hubert on the Air vindt u op l1.nl. Het keuzemeesterwerk van Hubert van Hoof is Diversion Volume 2 van The Untanks and Bright House and Restric Brass Band.

We sluiten deze aflevering van Discover af met Diversions Volume 2 van The Unthanks en Brickhouse en de Restric Brass Band. Met twee laatste songs. Het juweeltje uit de platenkast was deze keer de keuze van Hubert van Hoof. De resterende tijd wordt gevuld met een gedeelte uit de instrumentele track Grassford. Discover werd samengesteld door Marius Roeting. Techniek was in handen van Jorrit Jan Nissink en mijn naam is Louis Teurig.

moet u wel even naar Mariama zoeken en daar klikt u dan verder. U kunt ook reacties geven naar ons programma mariama@concertzender.nl. En als u dan toch bezig bent met internet, kijkt u dan, en onze site natuurlijk, kijkt u dan ook even naar de manier waarop u vriend kunt worden om ons te steunen. U kunt namelijk vriend worden van de Concertzender en dan kunnen wij door blijven gaan met het maken van onze programma's. Hard nodig en u bent van harte welkom. Allemaal dus op concertzender.nl. Samen

U luistert naar het programma van de Concertzender vanuit Muziekmakercentrum MusicU in Amsterdam. Met in het komend anderhalf uur Concertzender Live. En dat betekent dus weer eigen opname van de Concertzender. Dit keer een opname gemaakt van Hunhurtu, een groep uit Tuva, een gebied tussen Siberië en Mongolië. Het concert is opgenomen op 1 april 2011 in Raza in Utrecht. Hunhurtu laat boventoonzang of keelzang horen. En dat is een vorm van zingen waarbij de leden van de groep hun strottenhoofd, lippen en tong op een speciale manier gebruiken. Eén zanger kan met zijn stem meerdere tonen voortbrengen, waardoor je in een geheel andere wereld waant. De groep is expert in het toepassen van deze techniek en ze gebruiken daarbij traditionele Tuvaanse instrumenten zoals de igil, komus, dorspulur en dungur. De igil is een vedel met twee snaren, gemaakt van paardenhaar. De dorspulur is een tweesnarige luit en die wordt gebruikt voor het begeleiden van kumei-liederen. En de dungur is een shamaandrum. Kumei is een algemene naam voor boventoonzang en ook de benaming voor de middelste stijl van boventoonzang. Hunhurtu maakte de laatste jaren selectief gebruik van westerse instrumenten zoals de gitaar. En de groep werd wereldberoemd door hun werk met Frank Zappa. In het begin van de jaren 90 was dat. De bezetting is als volgt. Kaygal Ul, Kovalik, zang, boventoonzang en igil. Sayan Bappa, Tushpur, gitaar, igil en ook boventoonzang. Radik Tjuljush, zang en igil. Alexeye Sariglar, traditionele percussie, zang en ook boventoonzang en igil. Hier volgt het concert, opgenomen zoals gezegd op 1 april 2011 in Raza in Utrecht, van Hunhurtu.

Koala Bumba van zangeres Kandia Kouyaté uit Mali. En zij is in haar geboorteland een hele beroemde zangeres. Zij heeft daar de prestigieuze titel van Negara. En dat betekent een zangeres met koninklijke uitstraling. Ze heeft een andere bijnaam, La Dangereuse, de gevaarlijke. Ze bezit een geweldige stem en was in de jaren 80 bijzonder actief. Maakte heel veel cassettes, een paar cd's. Maar in 2004 werd ze getroffen door een hersenbloeding en haar herstel was bijzonder lang. Op een gegeven moment was ze hersteld en toen beschouwde ze zichzelf eigenlijk als gepensioneerd. Maar er was een Senegalese producer, Ibrahim Sylla, die wilde nog per se één cd met haar maken. En het is deze cd geworden, die heet Renaissance, oftewel Wedergeboorte. De stem van Kandia is wat lager dan voorheen, maar ze zingt nog steeds prachtig. CD is onlangs verschenen. Het enige trieste bijkomstigheid is dat de producer van de CD is voortijdig overleden. Dus Ibrahim Sylla, zo heette hij, heeft de presentatie van deze CD niet meer meegemaakt. Straks nog meer nummers van Kandia Kouyaté, maar eerst naar Thomas Mapfumo.

Abi Bashie van Feu Farcature en Julia Easterlin. Feu Farcature is denk ik wel bekend, de zoon van Ali Farcature. En dat was weer de koning van de desert blues uit Mali. Julia Easterlin had ik zelf ook nog nooit van gehoord. Is een Amerikaanse singer-songwriter en die ontmoette Feu Farcature in 2014 in New York. Ze gingen wat opnames maken en voordat ze het wisten hadden ze eigenlijk een cd uitgebracht. En dat, die cd die heet Tourist. Dit was eigenlijk het leukste nummer, want verder ben ik eerlijk gezegd niet zo heel erg enthousiast over deze samenwerking. Maar Feu Farca die staat bij mij toch nog wel steeds hoog aangeschreven en dit nummer was zeker de moeite waard. Van Feu Farca uit Mali gaan we over naar een beroemde Falia-speler uit Madagaskar en zijn naam is Rajeri.

twee nummers van de nieuwe cd van Rajiri uit Madagaskar. De cd heet trouwens Bedia en de nummers waar je naar luisterde heten Mijali, dat hoorde je zojuist, en daarvoor Bejai. En Rajiri is een virtuoos bespeler van de Falia. En een Falia is een soort harp, die is gemaakt van bamboe en de klank lijkt inderdaad erg veel op een harp, dus hij wordt ook wel de harp van Madagaskar genoemd. Falia die verloor, voordat hij 1 jaar oud was, verloor hij al een vinger. En dat weer hield hem er niet van om toch uiteindelijk muzikant te worden. Ik heb de man 1 keer zien spelen. Het is zeer virtuoos wat hij doet. Heel snel, heel bewegelijk. En het is een hele mooie cd ook geworden, deze Bedia van Rajiri. Goed, Madagaskar gaan we verlaten en we gaan naar Senegal. Maar wel het Senegal van de jaren 70.

0: Afrika van Orchestre GMI. En dat staat voor Groupement Mobile d'Intervention. En daarvoor de groep Van Gogh met het nummer Mariama. Hey, die titel komt ons bekend voor. Het staat allemaal op een verzamelcd die heet Senegal 70. En het is uitgebracht op het Duitse Analog Africa. Die brengen alleen maar muziek uit Afrika uit de jaren 60 en 70 uit. En het liefst ook nog obscuur. En dit was zeker obscuur, maar ook heel erg de moeite waard. Senegal 70, zo heet deze verzamelcd. Aan het begin van het programma draaiden we al een nummer van de nieuwe cd van Candia Kouyaté. Een hele mooie cd, Renaissance heet die. En we gaan nu nog twee nummers draaien van deze fantastische zangeres.
1: Yeah, Mali. Ah,

Sajo de dure wala la de ñumani na

Kassi Dundo en Maliba van de Malinese zangeres Candia Kouyaté, die onlangs een mooie nieuwe cd uitbracht en die heet Renaissance. We zijn alweer door onze tijd heen en we gaan dadelijk afsluiten met een heel mooi instrumentaal nummer van Balaké Sissoko en Vincent Segal. Maar ik ga eerst eventjes de techniek bedanken, Dirk Winkel bedankt. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator van dit programma. En nogmaals, tot besluit van Mariama, een nummer van de cd Musique de Nuit, nachtmuziek van Balaké Sissoko en Vincent Segal.

Bij de Concertzender luistert u nu naar het programma Wereldmineralen. Vandaag staan we stil bij het plotseling overlijden van Chiwaniso Marere. De Zimbabwaanse artieste overleed in juli op 37-jarige leeftijd. Als zangeres en mbira-speelster liet Chiwaniso een prachtig veelzijdig repertoire na. We hadden graag meer van haar gehoord. U kunt nu luisteren naar het nummer Handimbozora, oftewel Spirit.

Eind jaren 90 sloot Dionisio zich aan bij de band The Storm van gitarist Andy Brown. Hiermee trouwden ze later en van hem kreeg ze 2 kinderen. Andy Brown overleed vorig jaar, ook al onverwacht. Van hem en The Storm hoort u het nummer Nasitakura. Maar nu eerst Rebel Woman van het album Timeless.

We zijn aan het eind gekomen van dit programma Wereldmineralen, dat geheel gewijd was aan de onlangs overleden Zimbabwaanse zangeres Chiwaniso. Tot slot kunt u luisteren naar het nummer Mai. Voor de volledige speellijst gaat u naar concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Suzanne van der Pol.

0: Discover. Een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: Welkom bij Discover, waarin we opnieuw een meesterwerk voorstellen. Dit te weinig gekende of beminde pareltje uit de muziekgeschiedenis wordt gekozen door een actief persoon in de muziekwereld. In deze uitzending presenteren we de keuze van zangeres en harpiste Jopie Jonkers. In de jaren 70 begon de Brabantse Jopie Jonkers in de Keltische volkgroep Deedor, waarmee ze één album maakte. Al snel ontwikkelde ze zich als zangeres en won ooit de Baccara-beker, een prestigieus competitiefestival in de jaren 80 en 90 in het Belgische Knokke. De muzikale wegen van Jonkers verplaatsten zich echter westwaarts naar het Zuid-Amerikaanse continent. Er werd een Zuid-Amerikaanse harp aangeschaft en Jonkers begon tango's, milonga's, zamba's etc. te spelen en te zingen. Intussen is ze dé autoriteit op het gebied van de Zuid-Amerikaanse harp in de Lage Landen en speelde onder meer met de legendarische Alfredo Marcucci, Juan Massondo en Koen de Kouter. We introduceren Jonkers met een nummer uit haar laatste cd, Palomita Viajera. Hierop hoort u haar als zangeres, begeleid door Marcucci op bandoneon en de Kouter en Massondo op gitaar.

En dat is dus Joopje Jonkers. En nu volgt haar persoonlijk juweeltje uit haar platenkast. Een cd genaamd Atahualpa Yupanqui, La Paloma Enamorada. Van de Argentijnse gitarist Roberto Aucel. Hij nam deze cd op in 2008 als een eerbetoon aan de grote Argentijnse zanger, gitarist en componist Yupanqui. Ook voor Jonkers is deze Yupanqui een voorbeeld. Ik hou veel van de muziek van Atahualpa Yupanqui, zowel van zijn melodieën, zijn teksten als zijn ritmes. Hij gebruikt traditionele Argentijnse ritmes en zijn teksten zijn werkelijk prachtig poëtisch, diep menselijk, zonder vals sentiment, zegt ze daarover. De cd van Aucel is echter geheel instrumentaal. Over de openingstrek El Tulumbano vertelt ze: hier valt de dikke, ronde toon van Roberto Aucel op. Slechts één gitaar, maar zo'n vol geluid. Heel energiek en aanstekelijk gespeeld. We luisteren naar een eerste deel van de cd met Roberto Aucel.

U luistert naar de cd Atahualpa Yupanqui, La Paloma Enamorada van Roberto Aucel. Het pareltje uit de platenkast van Jopie Jonkers. Over het zojuist gedraaide nummer vertelt ze een chacarera, mijn absoluut favoriete stuk van deze cd. Een zalig ritme dat nooit verveelt. Roberto Aucel heeft er een magnifieke bewerking van gemaakt, met veel onverwachte variaties in de harmonieën. Het afgelopen jaar ben ik in Nederland naar een concert van hem geweest. Ook live is hij ongelooflijk en tegelijkertijd heel bescheiden. Na afloop heb ik hem kort gesproken en vroeg hem of hij ook andere cd's bij zich had om te verkopen. Die was hij vergeten. Ja, verstrooide muzikant. Hier een tweede blok van 5 nummers met muziek van de cd. De titels en de bijbehorende informatie kunt u terugvinden op onze website concertzender.nl.

U luistert naar de gitarist Roberto Aucel. Het vierde nummer in het nu volgende blokje van vijf van de cd Atualpa Yupanqui, La Paloma Enamorada, is getiteld Joran Las Ramas del Viento. Het is een viadala, legt Jonkers uit. Een viadala is een van oorsprong gezongen melodie, eventueel begeleid met ritmeinstrument. En ze kent het werk goed, want ze nam het zelf ook op haar cd El Garco. Als trio met twee gitaren. Massondo en de Kouter speelden toen en de harp van Jonkers. Het werd gespeeld vanaf een partituur van Atualpa Yupanqui.

In deze discover stond de cd Atualpa Yupanqui, La Paloma Enamorada van de gitarist Roberta Aucel centraal. Het is een meesterwerk, volgens de Eindhovense zangeres, harpiste Jopie Jonkers. We begonnen deze uitzending met een introductie van Jonkers als zangeres. We sluiten af met een track uit diezelfde cd, Palomita Viagra. Ditmaal staat de spotlight op Jopie Jonkers als harpiste. De volledige speellijst vindt u terug op concertzender.nl. En Jopie Jonkers heeft zelf ook een site, jopiejonkers.com. Deze discover werd samengesteld door Marius Roeting.

0: U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komend uur Discover. Iedereen heeft in zijn platen- of cd-kast wel zo'n LP of schijf staan waarover hij zich verbaast dat zo weinig mensen dit meesterwerk kennen. Het verborgen juweel in de platenkast, het ontbrekende pareltje uit de muziekgeschiedenis. In deze vernieuwde opzet van Discover duiken we telkens de platenkast in van een meer of minder bekende Nederlander, Nederlandse muziekliefhebber, een muzikant, organisator, journalist, kenner, noemt het maar op. We stoffen dat kroonjuweel af en u kunt er naar luisteren, voorzien van opmerkingen van de keuzeheer of keuzevrouw. En vandaag is dat Peter Koenen, muzikant, en hij was voorzitter van de Stichting Volksmuziek Nederland. En zijn mening was en is te lezen in enkele gespecialiseerde volksmuziekbladen en op fora. Peter Koenen koos voor Pete Seeger's Song of the USA. Voordat we aan het album toekomen, schetsen we Seeger met een aantal van zijn bekendste werken.
1: Have you heard of a ship called that good Reuben

Drie liederen nu over het reizen naar een bestemming. Eerst gaan we met de Chieftains en de Rolling Stones via de Rocky Road naar Dublin. Iets lieflijker is de weg naar Drummelman, zoals het Schotse Ocean, met Tony Cuff bezingt. De route naar Dundee, ook in Schotland dus, is lastig te vinden, getuige dit lied waar een man een wildvreemde vrouw ontmoet die hem de juiste weg vraagt. Ze trekken samen op, er ontstaat een klik, maar helaas, daarna zien ze elkaar nooit weer.

Het enige lied dat geen verwijzing in de titel heeft naar Road is van de Britse folkgroep Sparrowgira. Wegen gaan naar het oosten, het westen, naar de zee, maar alle wegen leiden in dit geval naar Canterbury. Het is Martin Cockerham's moderne versie van de Canterbury Tales met een ontdekkingstocht naar jezelf. Een politieke lading heeft Destitution Road van Alistair Hullett. Deze weg in Schotland staat synoniem voor deportatie van ongewenste in de 18e en 19e eeuw naar de destijds nieuwe kolonie Australië. De geboren Schot Hullett verkaste op latere leeftijd overigens geheel vrijwillig naar dat continent. Roy Bailey zingt over de weg van de strijd, de Road to Freedom. Als iedereen zich verenigt, ligt de economische vrijheid in het vooruitzicht.

0: leren.
1: Soms leiden wegen nergens heen, zo schreef David Byrne althans. Zijn lied is hier in een live cover van School is School. In dit korte blokje ook het kortste, maar misschien mooiste lied over de weg van de onvolprezen Nick Drake. In slechts 2 minuten beschrijft hij een pure zoektocht naar zichzelf.

Soms moet je de weg of route letterlijk nemen, maar het kan ook een symbolische betekenis hebben, zoals in het net gehoorde Road van Nick Drake. Nog een drietal voorbeelden. De Britse singer-songwriter Kate Rushby trekt samen met je door moeilijke perioden en promoot optimisme. Daarna een filosofisch getint liedje van Maddie Pryor met ongeveer eenzelfde strekking. En de Schotse Karine Polwart neemt de zoektocht iets anders op en houdt ons een spiegel voor. Ben je werkelijk degene die je denkt te zijn en waarom zou je meer of minder zijn dan jij? Welke keuzes maak je en waarom? The Road als introspectie in Resolution Road.

0: Na de wat zware lading van de vorige songs sluiten we luchtig af. De Britse singer-songwriter Harvey Andrews kijkt met ironie terug op een 25-jarig jubileum als rondtrekkende en producerend muzikant. Gouden bergen werden beloofd, hij moest lang wachten, nog meer geduld hebben en ontdekt uiteindelijk dat roem, geld en aanzien niet alles zijn om toch met plezier je vak te kunnen uitoefenen. De volgende keer zoomen we wat verder in op de weg en bevinden we ons op straatniveau. Deze voorkeur werd samengesteld door Marius Roeting.
1: 25 years on the road, looking for that mother lode. I thought that it would be back in 1960.

Yo no sé nada. Sé lo que sé. Que a la hora

U luistert naar Concertzender Live met een opname van Rodrigo Leao met zijn Cinema Ensemble. Een opname die we maakten op 20 april 2011 in de Melkweg in Amsterdam. En we gaan verder met het tweede deel van dit concert, waarin Leao een vijftal nummers ten gehore brengt van zijn laatste in Portugal goed ontvangen cd Ame. U vindt overigens de volledige speellijst terug op onze website www.concertzender.nl.

Omdat het concert de tijd van een uur overschrijdt, moeten wij helaas dit concert iets eerder afbreken. U heeft geluisterd naar het Concertzender Live met het concert van Kayan Kalor en Ali Bahrami Fard. Opgenomen 7 december 2012 in het Tropentheater in Amsterdam. De opnametechnicus is Wijnand de Groot, producent Oriana van der Heijden. U vindt de volledige speellijst op onze website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Caroline Kleiren. Techniek werd verzorgd door Hans Meerman en mijn naam is Louis Teurig.

Welkom bij deze aflevering van Metamorfose. Het Tsjechische duo Dva zette in 2009 onder de titel Collect 8 een verzameling nieuwe nummers op het web die gratis waren te downloaden. Maar ze deden meer. Wat u zojuist hoorde waren 4 van de 24 ringtones die ze eveneens vrij beschikbaar stelden via het internet. Als bijproduct van hun echte werk gaven deze miniaturen een goed beeld van de vrolijke anarchie van hun muziek en die van de Tsjechische avant-garde. Later in het programma, dat weer is gewijd aan muziek uit Tsjechië, meer van dit echtpaar, dat, net als de brave soldaat Schwaik van hun landgenoot Jaroslav Hašek, op een luchtige en intelligente wijze de draak steekt met conventies en verwachtingspatronen. Maar eerst iets anders. Muziek van een ander Tsjechisch duo, Tara Fuki, bestaande uit de cellistes Dorota Barova en Andrea Konstankiewicz.

U hoorde het Tsjechische duo Tara Fuki met een viertal nummers van hun meest recente cd getiteld Sense. Achtereenvolgens Sperdo Snow, dan het titelnummer Sense, daarna Slova en tot slot Moje Sardusko. Een ander oorspronkelijk geluid komt van Raduzo. Ze werd ontdekt als straatmuzikant en ergens klinkt dat nog steeds door in haar scherpe en directe stijl. De accordeon is duidelijk haar favoriete instrument, maar de laatste jaren is haar instrumentatie diverser en ook spannender geworden. Van haar cd Pri Mne Stju, Steun Mij, die verscheen in 2003, draaien we vier nummers. Achtereenvolgens Zwone, Studene, Nohu, Polosme en de melancholieke wals Ad Neni Mi Lito.

In 2005 bracht Raduza een nieuwe cd uit die net als de vorige in Tsjechië goed werd ontvangen. Van deze cd, getiteld Veori, dat in de bergen betekent, hoort u een drietal nummers. Na de twee balladen David en Ted Xus Spis draaien we het korte Una Cartolina. In dit, in het Italiaans gezongen lied, horen we nog duidelijk iets terug van Raduza's verleden als straatmuzikanten.

En dit waren Sosso en Tifari van de dubbel CD Electric Mali, waarop u nog meer juweeltjes uit de Malinese muziek kunt vinden uit de roemruchte jaren 70. Tijdens deze Malinese gouden jaren werd driftig geëxperimenteerd met elektrisch versterkte instrumenten met een onvermijdbare muzikale revolutie als gevolg. Niet de mandinko, maar de bambari-traditie en muziek met zijn pentatonische en hypnotiserende ritmes stonden aan de basis voor de modernisering in de Malinese muziek. Suprajata ontwikkelde, onder leiding van Zani Diabaté, een geheel nieuwe elektrische haast psychedelische stijl gebaseerd op de traditionele ritmes van de bambara-jagers en vissers. De LP Zani Diabaté en de Suprajata Band betekende de doorbraak in Europa en de Verenigde Staten en was in 1986 de best verkochte Afrikaanse LP in Nederland, zoals gezegd. Opmerkelijk is de korte on-Afrikaanse duur van de nummers, duidelijk gericht op een westers publiek. Van dit album hoort u nu achtereenvolgens Suprajata, Fascia en als laatste Van Dikma Kuma.

Dat waren drie nummers van de LP Zani Dibate en de Super Jata Band, die later ook op cd is uitgebracht en in de platenzaken nog steeds redelijk makkelijk is te verkrijgen. De Super Jata Band, Jata betekent leeuw in het Mandingo, is een van Bamako's oudste bands met een indrukwekkende carrière die inmiddels al meer dan 40 jaar voortduurt. Vanaf 1985 toerde de Super Jata Band regelmatig door Europa en dus ook door Nederland. In 1987 werd een van de meest spraakmakende optredens geregistreerd en dat was in de Melkweg in Amsterdam. De inmiddels legendarische en zeer zeldzame live LP Zani e Le Super Jata Band live was een feit. Van deze LP hoort u nu drie tracks waarop de onnavolgbare psychedelische gitaarstijl en virtuositeit van Zani Dibate volledig tot uitdrukking komen en waarin hij Jimi Hendrix moeiteloos combineert met de traditionele Bambara-ritmes van zijn voorvaders.

U luistert naar Mariama, een programma met Afrikaanse muziek van de Concertzender. En zojuist hoort u een aantal nummers van het album Zane Diabaté et le Superjata Band live opgenomen in de Melkweg in Amsterdam. Na al dit gitaargeweld hoort u nu tot slot nog Mangoya, een traditioneel Bambara-nummer, gezongen door Alou Fane en Flani Daouda Sangare. De liedzanger en stemmen van de Superjata Band, die ook beide helaas al overleden zijn. Ik vertel u nog dat de speellijst van dit programma is terug te vinden op www.concertzender.nl. En reacties op dit programma kunt u natuurlijk sturen naar mariama@concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld voor de Concertzender door Rick de Jalle.

0: Dit is de Concertzender Live met een eigen opname van Wereldmuziek. Het programma werd samengesteld door Carolien Kleijren. Op het Houtfestival in Haarlem, dat het jaar werd gehouden op zondag 16 juni, heeft de Concertzender een aantal concerten opgenomen. Het festival is eigenlijk een hedendaags, gratis en daardoor laagdrempelig openluchtfestival in Haarlem met een sterke mondiale component in de programmering. Als eerste concert zenden wij de Utrechtse trompetiste Maite Hontele uit. Maite Hontele is geboren in Utrecht en groeide op met muziek. Thuis werd voornamelijk salsa en son gedraaid. Maite Hontele raakte als jong meisje verslingerd aan deze warme Zuid-Amerikaanse klanken. En zij ging Latin en jazz studeren aan het Rotterdams Conservatorium. Na afsluiting van haar studie ging ze op tournee met Musica Cubana, oftewel Buena Vista Social Club. Ze woont tegenwoordig zelfs in Colombia en is een verrassende verschijning in de salsa-wereld die van oudsher gedomineerd wordt door mannen. Ze heeft daar grote bekendheid en op straat wordt zij door haar blonde verschijning overal herkend. Met haar band speelt ze een mix van Colombiaanse folkloren, salsa en Latin jazz. Haar band bestaat uit bekende namen uit de Nederlandse Latin scene, waaronder percussionist Gerardo Ronsales en pianist Mark Bishop. Hiermee speelt ze een mix van Colombiaanse salsa en Latin jazz. De samenstelling van de band is als volgt. Maite Hontele trompet, Jumaria Grijt zang, Mark Bishop piano, Gerardo Ronsales congas, Daniel Handveld timbales, Elena González Pisonero dwarsfluit en coro, Mick Pauwe babybas en Jacques-Luc van Enenburg bongo. Maite kondigt zelf haar nummers aan en legt uit welke ritmes zij gebruikt. U hoort achtereenvolgens Ahora sí, Juanita Bonita, Que Bonito, maar allereerst Conqueen, Conqueen.
1: Dames en heren, mag ik voor jullie een warm applaus voor Maite Hontele. Vamos!

De Welsh triple harp heeft 3 rijen snaren naast elkaar. Daardoor kan er chromatisch worden gespeeld. Het instrument kent zijn oorsprong in het barokke Italië. Dankzij gypsy-muzikanten en met name de legendarische Nancy Richards overleefde het nagenoeg vergeten instrument. Robin Hugh Bowen is een van de hedendaagse bespelers. De Amerikaanse Anne Heyman speelt op de staalsnarige harp. De meeste harpen kennen darm- of tegenwoordig nylonsnaren. De aloude harpen waren bespannen met bronzen, zilveren, zelfs gouden en andere metalen snaren. De besnaring vergt een uitgekinde speeltechniek met dempingen om al te veel sustain te voorkomen.

De moderne Keltische harp kennen we als klarsog en is een ontwikkeling van de laatste twee eeuwen, gebaseerd op de oude middeleeuwse harpen als de Lamont harp, de Queen Mary, de Brian Boru harp, etc. Hij is groter en wordt bespannen met darm- of nylonsnaren. Het is een diatonisch instrument. Haken op bepaalde snaren bekorten deze, zodat toch in diverse stemmingen gespeeld kan worden. Moya, Nee Casey en Chris Newman laten horen dat je niet alleen Keltische muziek op een klarsog hoeft te spelen. De Pusies uit Schotland bespelen de elektroharp van Camac. Deze Bretonse fabrikant was een van de allereerste bouwers die een elektrische harp met aanvaardbare klank produceerde. Dit instrument hoort u vooral in de lage bassen.

De klaarstroch is tegenwoordig geaccepteerd als volwaardig instrument. Tot enkele decennia terug werd het als onvolwaardig studieinstrument voor de grote pedaalharp beschouwd. De Verenigde Staten kent geen harptraditie, maar kent wel enkele uitstekende spelers. We noemden eerder al Anne Heyman. Uit Canada is Lorena McKennett bekend. Deborah Hanson Conant is een jazzmuzikante die de harp als hoofdinstrument gebruikt. Ze maakte ook een album met Keltische harp, waarop ze freakt op een wel heel bekend lied. Terug naar Europa voor enkele typische harpvormen. Zo speelt Tom Daum op de Bayerische harfe, een enkelrijharp, vergelijkbaar met de klaarstroch. Uschi Laar gebruikt de Tiroler harp, qua grootte vergelijkbaar met de pedaalharp, maar dan zonder pedalen.

De volksmuziekgroep Los Paraguayos maakte de Zuid-Amerikaanse harp populair. Elk land kent wel zijn eigen varianten en aanpassingen, maar de basis van het instrument is telkens hetzelfde en gebaseerd op de harpen die de Spaanse veroveraars introduceerden. Het is een licht en hoog instrument en de bespanning van de snaren is lichter dan die van bijvoorbeeld de klaarshok. Drie voorbeelden laten we horen. De Belg Jacques van der Velde, onze eigen Joppe Jonkers en de Paraguayaan Nicolas Caballero, respectievelijk op de Venezolaanse en de Paraguayaanse harp.

Ten slotte een instrument dat in naam wel, maar technisch gezien meer een citer dan een harp is, namelijk de autoharp. Toch laten we een geniale uitvoering horen van de Amerikaanse Karen Muller met een medley van twee Ierse melodieën.

Helemaal sluiten we af met de man waarmee we de twee afleveringen over de harp begonnen, Alan Stivell, met een slaaplied uit Schotland. Deze serie, Special Instruments, in metamorfose bij de concertzender, wordt samengesteld door Marius Roeting.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Metamorfosen. De zanger en trugengaulspeler Erik Marchand was een van de eerste Bretonse muzikanten die traditionele muziek combineerde met de kleurrijke muziektradities van de Balkan. Deze confrontatie van stijlen sloeg kennelijk aan in de Bretonse muziekscene, want meerdere groepen en muzikanten hebben zich daarna gewaagd aan de mix van lokale en Oost-Europese klanken. Dat werkt ook in omgekeerde richting. De groep Bran, waaraan deze aflevering van Metamorfosen is gewijd, is een grotendeels Tsjechische formatie die Bretonse muziek speelt met een vleugje Centraal-Europa. De titel van hun in 2005 opgenomen cd, The Coast of Bohemia, is een humoristische verwijzing naar die mix van kleuren. Het blijft overigens bij een vleugje Centraal-Europa, want de muziek van Bran is eigenlijk Fusion Ultra Light. In hun nummers duikt er weliswaar hier en daar een onverwachte ritme op en soms zelfs een didgeridoo, maar echt vurig wordt het zelden. Verzorgd en aangenaam is hun muziek echter wel. U gaat luisteren naar 9 nummers van hun cd, The Coast of Bohemia. De titels van de nummers en alle overige gegevens vindt u zoals altijd op de website van de Concertzender, concertzender.nl.

Super Mama Jumbo, dat is een band uit Guinea-Bissau en dus Portugees sprekend Afrika. Een ander lusofoonland is Angola, dat tegenwoordig weer helemaal terug in de aandacht is. Twee samba-nummers uit Angola, om te vervolgen met wat gitaarwerk van twee grootheden uit Benin. Knonas Petro en Poli Ritmo de Cotonou. Voor de volledige tracklist ga naar www.concertzender.nl.